0: RNI in association with Jazzbox International.
1: Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service.
2: RNI tijd,
3: de juiste tijd.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: Dag in, dag uit.
2: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.
4: Muziekplezier.

0: Mahdi Wodo. Gert Verhulst en James Cook, de treiterschijf van deze week. Jawel, Mahdi Wodo. Laatst werd ons toegestocht op 26 mei 2026. En je kreeg hem al hier te horen op Radio Noordzee Internationaal. Van harte welkom. Dit is de enige echte Nederlands-Vlaamse service van Radio Noordzee Internationaal. En ja, u bent natuurlijk van harte, maar dan ook van harte welkom.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Een weekend vol met gouden ouwe. Met op zaterdag en zondag
1: de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd.
2: De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer.
1: Elk weekend met R&I.
3: The Dutch Service. Transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea. For you and me.

0: Dat zijn van die onverwoestbare hits van de Archies, jawel. En sugar, sugar, honey, honey, beetje suiker in de koffie, dat smaakt altijd beter.
1: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal. Dit is Tweemaster. Tweemaster.
0: Radio Noordzee uitgestraald op het internationale wereldwijde web. In FM stereo broadcast quality in Duitsland, Frankrijk en in Engeland. Wees welkom, wees gezeten. Soulmuziek door drie meisjes. The Three Degrees.

Als je die dames van de 3 Degrees hoort zingen door je luidsprekers of door je headset, als ik niemand op mijn tel op mijn oren heb, dan drijpt de chocolademelk zo uit. Oh, My Simple Heart.

0: De hits uit de jaren 70 worden hier zo snel achter elkaar geserveerd. Nou, je moet alles al op je oren wrijven. Ja, dan heb je minder spierpijn. Hè? Nou, dan kan je beter luisteren naar ons haai.
1: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.

0: pour notre écouteur en France, c'était Claude de François et la même chanson. We kennen de versie natuurlijk van de Four Tops en the same old song. Je krijgt hem hier te horen op Radio Noordzee, de enige echte op de Vlaamse en Nederlandse service.
1: Attentie, hier volgt

0: op eBay.
1: Ik luister altijd naar Radio Noordzee Internationaal op FM, maar ook via de webstream. Jij toch ook?
2: Coast to coast, coast to coast. Hey, International. This is

0: Ze stal de cent onder onze Belgische Samantha Arenhuis. Ik heb het over Imke Marina. Ja, de Hollandse Samantha, ik zal het zomaar noemen. Viva España werd in een Duitse versie gegoten en verkocht ontzettend goed in 1972, het jaar des heren.
1: Enjoy the music. Music. Number one hit radio.
2: Dit is Soundmaster, de leukste gouden ouwe.

0: Dat is er eentje uit de oude dansen. De mannen van Hawkwind en de Silver Machine.
1: Hit after hit after hit. Radio North Sea International. Number one hit radio.
2: RNI. 24 hours a day. Radio North Sea International.

0: Jorike. Jorike Sterken. En ze had een zwak voor boeren die een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, in overgewicht zaten. Maar wie niet, we hebben allemaal een beetje overgewicht. Maar dat maakt ook de klank een beetje dieper. Dan hoor je zo een beetje beter, dieper de bass. Ja, yeah, de bass.
1: Die Jan van Rooij, dat is net een vliegenvanger. Ze vliegen er tegen en ze blijven er tegen plakken.

0: Hij kon het alleen en hij kon het best af. Er was niemand minder dan Freddy Fender en ja, de man van Wasted Days en Wasted Nights. Het zijn geen verspilde dagen en geen verspilde nachten als je je radio opzet op RadioNordSea.uk. En in de jazzcentrale in Frankrijk, Jazzbox International en France. En niet vergeten, die zatcentrale in Duitsland.
1: De Nederlandstalige service van R&I met Jan van Rooy.
2: Radio Noordzee, internationaal. Noordzee Sound.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Nederbeat op jouw radio.

0: is er ook al niet meer onder ons. Hij heeft ook de eeuwige jachtvelden benaderd. Ik heb het over Hank the Knife. Weilen Hank the Knife. En de Guitar King. Nederbiet, hè? Ja, Hollandse rock'n'roll. Radio North Sea.
1: Your 24-hour music power station.

0: Made on RNI.
1: Nieuwe platen, die hebben we ook bij Loco Loco gedraaid. April 2026, Ex-Strijder, Schijf en Gordo, Rainer und Sonnenwelt.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Adam Stewart, Billy Stewart en The Summertime. We hebben die ook nog liggen ergens van de Shakespeare's, maar deze is veel ouder.
2: Dit is de Nederlandstalige service van R&I met Jan van Rooy.
3: Radio Noordzee, internationaal.
4: Ja, ik ben die top 40 muziek, vind ik gewoon flink. Ja, natuurlijk, ik wil gewoon een Nederlandstalig

Tot ziens. Ik heb nog, ik denk, nog twee plaatjes. Hey, we gaan er eentje van maken. Dankjewel, dat programma dat hier genaamd en gespeeld werd, It's Tweemaster. Hij wordt integraal op 3 Steam servers uitgezonden. Enjoy your day and listen to Radio Nazi International. Oh yeah.

0: 80 en een conditietje, meneer. Ach, oma, voorzichtig toch.
1: Hoepiewip, het trimapparaat voor jong en oud is te koop bij de Shell benzinestations, V&D's warenhuizen en de Nederlandse drogisten en supermarkten.
2: Blijf lachen, schat. Hier komt nog een pedaalremmer in de verkeerde kleur.
3: Ja, Room Guus, we zijn er erg blij mee, ja.
4: Hadden we maar naar Brabantia geluisterd.
5: Ga je ook verloven of trouwen en krijg je graag precies wat je vraagt? Gebruik dan onze gratis cadeauhulp. Stuur een briefkaart aan Brabantia Aalst.
6: ASF brengt topkwaliteit met de nieuwe chroomdioxide cassette recorders CRO2.
7: Here is Ringer.